Always waiting for that part. Bom, bom. It's exactly 5 a.m. on a Wednesday morning. How are you doing? 084-85-0942. 084-850-0942. Mornings with Macra for Polly. Some of you tot 6 uur. Musical part. Van Sia, Sean Paul, Cheap Thrills. Voor ik daar uitkom, tijd voor je top 3 op X. En op nummer 1. Johan Symington, bekende predikant en skrywer, is dinsdag in die ouderdom van 78 oorlede. Ek het dit nou gister gesien op die highway. Ek het dit nie geglo nie. Dit was een van die, what happened? What just happened right here in Midrand? So, twee beseer toe ligte vliegtuig in Midrand neerstort. And SAFA announces stadium for Musimane's first Bafana match. Dit is meer om 5:30. Oor die volgende 10 minute, jou rasel is op pad. En jou feel-good leekie, wat eintlik local en lekker is. For nou, here we go. Bekie musiek van Lola Young. It's about to get mercy. Good morning. Hallo daar.